0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
1: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
6: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
3: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même, en fait, profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
2: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Op het WK voetbal heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. De wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een misverstand tussen een Irakese verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. In dezelfde groep is er vannacht ook Noorwegen-Senegal. Daar staat het bij de rust 1-0 na een goal van Marcus Pedersen. 1-0 voor Noorwegen dus. Het weer nog. De komende uren blijft het droog en het blijft ook zacht. Minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we dan al maar warmer weer. Nog warmer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Met minima die niet lager gaan dan 24 graden. En op plaatsen waar veel steen en beton is, blijft de warmte nog harder hangen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Voor alle WK-nieuws verwijs ik je graag door naar de Sporza-app.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede middag. Heel goede nacht. Excuseer, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van de meervoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
3: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même, en fait, profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
2: Op het WK-voetbal heeft Noorwegen daarnet gewonnen van Senegal met 3-2. Haaland was de uitblinker met 2 goals. Noorwegen leek af te stevenen op een makkelijke zege. Maar Senegal scoorde in blessuretijd nog de aansluitingstreffer 3-2. Er was nog druk, maar gelijkmaken lukte uiteindelijk niet. Eerder vannacht heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. Die wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een blunder en een misverstand tussen een Iraakse verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. Het weer nog, het blijft droog en zacht de komende uren. Minima rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Met dan minima rond 24 graden. En in de steden blijft de warmte nog wat harder hangen. Dus daar nog zachtere temperaturen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen overdag stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Burgemeester van Lannaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem, een deelgemeente van Lannaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1997. In 1979 liever. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren, maar dat mocht volgens hen niet, maar met een beperkt aantal en dat pikten ze niet. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. In Griekenland is de snelweg tussen de hoofdstad Athene en Thessaloniki gesloten door de rook van een natuurbrand. Die woedt op zowat 130 kilometer ten noorden van Athene. 100 brandweerlui zijn de brand sinds gisteren aan het bestrijden met 11 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Het gaat om de op één na grootste natuurbrand in Griekenland dit jaar. De grootste vond vorig weekend plaats op het eiland Evia. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. Haaland was de grote uitblinker met 2 goals. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembele 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Nicolas de Brabander.
3: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten.
2: En de Rode Duivel Yuri Tielemans wenst Jeremy Doku veel succes met de geboorte van zijn zoon Praise. De vrouw van Doku is vorig weekend bevallen en Doku was naar Londen gevlogen om haar bij te staan. De Rode Duivels hebben hem een bericht gestuurd, zegt Tielemans, die het maar normaal vindt dat Doku naar zijn vrouw is gegaan.
4: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en ja, hopelijk alles goed.
2: Vandaag keert Doku terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Het weer, de dag begint bewolkt en het wordt opnieuw zeer warm, tot 29 graden aan zee en tot 34 graden in de Hoge Ardennen. De volgende dagen kunnen de temperaturen stijgen tot lokaal 37 graden. Donderdag en vrijdag kan er hier en daar wel een onweer komen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen moimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: vorige zomer voerden wij de warmstudie uit, waarbij we echt keken naar wat zwangere vrouwen en ook jonge ouders al wisten omtrent hittegerelateerde risico's en wat ze daar momenteel tegen doen. En daar zagen we inderdaad dat hitte eerder als ongemak ervaren werd dan als gezondheidsrisico.
1: De burgemeester van Lanaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. 1 politieagent raakte ook gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 3-2 gewonnen van Senegal. Erling Haaland was de uitblinker en scoorde 2 keer. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembélé 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Hij scoorde zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. Het vorige record stond op naam van de Duitser Miroslav Klose. En de Rode Duivels hebben Jeremy Doku proficiat gewenst met de geboorte van zijn zoontje. De vrouw van Doku is afgelopen weekend bevallen en Doku is dan naar Londen gevlogen om haar te steunen. Rode Duivel Yuri Tielemans vindt het normaal dat Doku naar Londen ging en wenst hem veel succes.
2: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en ja, hopelijk alles goed.
1: En vandaag keert Doku terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren, daarna meestal licht bewolkt en ook warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
3: Dit is de Tijdloze.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is gef***t.
3: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Mannen delen naaktbeelden van hun vrouw online. Op zeker 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouw of vriendin. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar nam en online had gedeeld met andere mannen. Valérie is een schuilnaam, we hebben haar stem vervormd met AI.
7: Die impact is zo immens dat gewoon ja, de grond gaat van onder je voeten. Je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
6: Het maken en delen van zo'n beelden is uiteraard strafbaar. Wie zich herkent in dit verhaal en erover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en hun baby, zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Het is dus heel belangrijk voor zwangere vrouwen om het de komende dagen zo koel mogelijk te houden door veel water te drinken, zichzelf te verfrissen met een waterspray of door fruit met veel water te eten. We moeten er allemaal samen meer aandacht voor hebben, zegt dokter Eline Holvoet van de UGent.
8: Ik denk dat het daar een belangrijke boodschap is, dat die verantwoordelijkheid niet enkel komt te liggen op het individu, maar dat dat ook eigenlijk iets moet zijn van ons zorgsysteem, maar ook van onze maatschappij uit. Er zijn collega's van ons die dan zeggen, ja, België heeft geen hittecultuur. Ik denk dat dat iets is dat meer en meer aan bod moet komen, dat we ook moeten kijken hoe dat we onze omgeving koeler kunnen maken.
6: Rode duivel Jeremy Doku is gisteren voor het eerst papa geworden. Hij en zijn vrouw kregen een zoontje met de naam Praise. Doku is eergisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran met een dokter van de voetbalbond naar Londen gevlogen voor de bevalling. De andere rode duivels hebben Doku een berichtje gestuurd om hem proficiat te wensen, vertelt kapitein Yuri Tielemans.
9: Gewoon via bericht, want alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama. En ja, hopelijk alles goed.
6: Doku keert vanavond al terug naar de VS voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5 uur 's morgens tegen Nieuw-Zeeland. En op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 3-2 gewonnen van Senegal. Erling Haaland was de uitblinker en scoorde 2 keer. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembélé 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd naar 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Hij scoorde zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren, daarna meestal licht bewolkt en warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maximaal boven 35 graden. Op vrijdag en zaterdag mogelijk zelfs 39 graden.
5: De tijdloze staat op.
10: De tijdloze.
5: Sophie Engelen.
2: Goedemorgen, hebben we dat nu echt goed gehoord? In het weekend 39 graden. What the hell? Wees welgekomen na een zweterige nacht alweer. Hopelijk ben je toch een beetje gerecupereerd en kan je weer tegen vandaag. De muziek zal je ook een boost geven, beloofd. Wat dacht je bijvoorbeeld van La Bamba van Los Lobos, oftewel de kuskesdans? Zweterige kussen wel deze dagen, La Bamba.
0: De tijdloze staat op.

Hoe goed is dit toch? En zeker op een dinsdagochtend, La Bamba van Los Lobos. Ik ben die mannen ooit op café tegengekomen in Antwerpen. We hebben tegen hen gepoeld en we mochten dan s'avonds naar hun show in het OLT Rivierenhof. Memorabele avond. Mark Chadwick, dat is de frontman van de Levelers. Die wordt 60 jaar vandaag. Het is een dubbele verjaardag dit jaar, want ze vieren ook de 35e verjaardag van het iconische album Leveling the Land. Ze spelen een aantal shows, waaronder een speciaal concert in hun thuisstad Brighton. Happy one, Mark Chadwick van de Levelers. Dit is Liberty Song.

Katrina van Katrina and the Waves, die is optimistisch over de zon. Hè? Walking on sunshine. Ja, ik kan me inbeelden dat veel mensen aan het afzien zijn. Ik heb wel wat goede tips tegen de hitte. De beste vind ik, plaats bevroren waterflessen voor de ventilator. Zelf nog niet geprobeerd, maar ga ik wel eens doen. Wat kan je nog doen? Je kopkussen in de vriezer steken. En dan eruit halen net voor je gaat slapen. Ook een goed idee eigenlijk. Ik heb ook leuk nieuws voor de fans van Peppa Roach. Want ze komen dit najaar naar de ING Arena. Ideaal voor mocht je niet naar het uitverkochte Werchter Parklife kunnen gaan dit weekend. Stop nu maar met alles wat je bezig bent. Want als deze intro begint, dan kan je alleen maar meebrullen. Cut my

0: Voilà, al die frustraties eruit. Net aangekondigd, Papa Roach komt naar de ING Arena dit najaar. Heb jij nood aan een verfrissende plaat deze ochtend? Laat me gerust weten welke, dan speel ik die voor jou. Tijdloze kanaal op VRT Max, daar moet je zijn.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van... Gratis.

0: De Human League die maakt deze zomer ook deel uit van jouw tijdloze zomer. Ze staan op de Lokerse feesten op 2 augustus.
1: De tijdloze staat op.
0: Elke ochtend mag ik met de allerleukste luisteraars babbelen. En die hebben altijd zo fijne suggesties qua nummers. Goedemorgen Bart.
2: Hey, goedemorgen Sophie.
0: Hey, hoe overleef jij deze hitte een beetje?
2: Oh, airconditioning, hè.
0: Ah, je bent er zo een, hè.
2: Ah, ja, tuurlijk.
0: Ja, maar goed, goed voor jou. Maar afgelopen weekend had jij het ook wel heet, hè. Jij was ergens waar het heet was. Vertel.
2: Amai, ja. Inkpop, Landgraaf. Hoeveel was het? 38 graden zeker.
0: Ja.
2: Als je even in de tent kon staan, was het wel oké. Maar op de weide zelf was het inderdaad wel bakken en braden, ja.
0: Oké, maar je hebt het overleefd en nu thuis cool in de airco. Het is dinsdagochtend. Moet jij gaan werken vandaag?
2: Ja, ja. Ik vertrek straks naar een enkele klanten in West-Vlaanderen.
0: Oké, maar dan kan je ook onderweg in de auto in de airco zitten dan.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, dat is goed, goed nieuws. Zeg, en zo op een dinsdagochtend een plaatje om jou op gang te trekken. Wat mag het zijn?
2: Wel, zondag was Foo Fighters natuurlijk. Ja. Maar die worden eigenlijk toch al wel vrij veel gedraaid op de radio. Dus dat, ik dacht dan iets anders. Vorige woensdag zat ik met mijn jongste zoon Ruben in Sydney Klaas in de casino.
0: Ja.
2: En daar was een optreden van het Hof van Commerce.
0: Oké.
2: En dat vonden wij ook tof.
0: Ja,
2: want
0: wij
2: hebben een Instagram connectie, dus ja.
0: Ja, zeg, en pak jij je zoon vaak mee naar concerten?
2: Wel, ja, omdat hij is eigenlijk ook een grote muziekfan. En mijn oudste zoon ook wel. Maar ofwel om de centen, ofwel om een beetje te lui om tickets te bestellen. Maar gaan ze toch niet. Dus ik pak ze dan nu en dan wel eens mee, ja.
0: Oh, wat een goede pa ben jij toch eigenlijk. Maar dus, tof van Commerce nog eens gezien met de jongste zoon. En hoe was de show?
2: Hey, dat was echt wel tof. Hè. Een locatie dat ik niet kende. Het is gewoon ergens in een park en daar staan ze op een kiosk te spelen.
0: Ja.
2: Ze vergaten nu en dan wel eens een stukje van hun tekst. Maar goed, ja, ze zijn ook vijftigers, hè, dus we gaan ze het niet kwalijk nemen.
0: We gaan ze het niet kwalijk nemen, nee, inderdaad. Maar dat is fijn. We gaan dan nog eens Kom maar op draaien, hè, van Tof van Commerce.
2: Dat is tof. Dat was hun slotnummer.
0: Zeg maar, ben jij een West-Vlaming, Bart?
2: Wel, ik woon in Destelbergen, maar ja, geboren, getogen, Isegernaar.
0: Okay.
2: Zelfs ooit nog in het schoolbandje samen met Club Collier gespeeld. Dus ja.
0: Zoveel linken eigenlijk naar het Hof van Commerce. Zeg maar, dan kan jij die titel beter uitspreken dan ik. Ik stel voor dat jij hem aankondigt en ik start hem. Is het goed, Bart? Doe maar.
2: Oké, daar gaat hij. Hey, dat is hier het Hof van Commerce. Geniet ervan met Kom maar op.
0: Dag Bart.
1: De tijdloze staat op.

0: Een vision van David Bowie. Ja, we maakten hier dit voorjaar tijd voor Bowie. En eerde deze geniale artiest zoals het moet. Het is al 10 jaar geleden dat hij is overleden. Maar zijn muziek leeft gelukkig voor eeuwig voort.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Concertliefhebbers, opgelet. Deze zomer staan er echt gigantisch veel fantastische tijdloze artiesten op onze live podia. En ik heb goed nieuws, want jij kan daar gewoon gratis bij zijn. Nu vrijdag geven we heel veel tijdloze tickets weg. Onder andere voor deze artiesten.

0: disco partyen samen met Diana Ross. En nog zoveel meer. Wij maken jouw zomer helemaal tijdloos. Gratis en voor niks, want leven is al duur genoeg. Het enige wat jij moet doen, is gewoon nu vrijdag luisteren. Ja, en Lenny Kravitz, geloof mij, die moet je echt één keer in je leven live gezien hebben. He's a living legend. Dit is Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz.
1: De tijdloze.

0: Are You Gonna Go His Way? Lenny Kravitz komt naar de Lokers feesten. Jij kan erbij zijn. Het is hopeloos uitverkocht, maar vrijdag geven we tijdloze tickets weg voor onder andere zijn concert. YouTuber Acid, die houdt van tijdloze muziek, echt waar. En hij kiest zijn favoriete nummer nu uit de tijdloze 100.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
0: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Nou, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De tijdloze.
6: 1 uit de 100.
7: Oh, mijn naam is Acid en mijn favoriete tune uit de tijdloze is Lose Yourself van Eminem, man. Mom's Spaghetti, baby!
8: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

0: Lose Yourself van Eminem. Ondertussen is die man ook al tijdloos geworden. Clive Davis is overleden. Ja, we kennen die misschien niet van op het podium, maar zijn invloed op de muziekgeschiedenis is nauwelijks te overschatten. Clive Davis, dat is een legendarische producer, platenbaas en talentenscout. Hij lanceerde de carrières van onder meer Bruce Springsteen en Alicia Keys. En hij ontdekte de legendarische Whitney Houston.
1: The time that I first saw her, when I hear that name Whitney Houston, I saw her singing in her mother's act in a club called Sweetwaters right here in Manhattan. And she came out to sing. It was such a stunning impact to hear this young girl breathe such fire, such life into this song. I mean, it really sent the proverbial tingles up my spine.
0: Ja, Whitney Houston is dus een van die vele tijdloze artiesten die Clive Davis ontdekte. Hij won 5 Grammys en hij stond mee aan de wieg van enkele van de grootste hits van de voorbije decennia. Clive Davis werd 94 jaar. Dit is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
2: De tijdloze. Woo!

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

prachtig, hè? Deze I Wish You Were Here van Alpha Blondie. Normaal ken je die versie natuurlijk van Pink Floyd. Maar wat een ontdekking. Dankzij redacteur Sil. Even shout-out naar Sil. Sil, ik heb er nog eentje voor jullie. Blijf gerust ook hangen na 9 uur. Het is hier altijd tof en verfrissend op de tijdloze. Dit is nog eens Faithless.

0: Mohamed Ali van Faithless. Zometeen krijg je nog Deus, Boney M. en de Smits.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Serieus? Jij toch niet?
3: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
9: De komende dagen wordt echt bloedheet. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de hitte. Experten gaan dan bekijken of er extra maatregelen moeten komen. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet onder de 25 graden kunnen zakken. En vrijdag en zaterdag kan het 39 graden worden. Weerman Bram Verbrugge geeft enkele tips over hoe je het hoofd koel kan houden.
10: Veel, veel water drinken. Ook zorgen dat je voldoende zout inneemt, want je gaat dan echt heel veel zweten. Veel rusten. Probeer echt in een gekoelde ruimte te blijven. Niet in de directe zon gaan staan. Dat zijn zo'n aantal maatregelen die ze dan meegeven.
9: De burgemeester van Lannaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekum. Horion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten en is opgenomen in de gesloten afdeling van het zorgcentrum. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland. De directeur van het zorgcentrum vraagt om hen nu rustig hun werk te laten doen.
11: Uiteraard is het betrokken team daar goed op voorbereid. Zijn ook de betrokken patiënten van dezelfde afdeling daar goed op voorbereid. Hebben we daar de tijd voor genomen om dat goed door te spreken intern. Maar ja, wat we niet onder controle hebben, dat zijn natuurlijk de reacties. Hè. De begrijpelijke reacties naar ongerustheid. We durven toch hopen op een sereen klimaat.
9: Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. In het Rivierhof in Antwerpen is gisteravond een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident. Volgens de politie gebeurt dat na een ruzie met een groep. Er zijn 8 verdachten opgepakt, zegt de Antwerpse politie.
12: In de loop van de avond hebben we 6 meerderjarigen en 2 minderjarige verdachten kunnen arresteren. Ook zij hadden verwondingen opgelopen. Het is nu natuurlijk kijken wie welk aandeel had bij die feiten.
13: Argentinië 2-0 voor.
9: Ja, en op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond met 2-0 gewonnen van de Oostenrijk. De 2 goals waren allebei van Lionel Messi. En zo is hij nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. Vanmorgen kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna meestal licht bewolkt en warm, 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm, met maxima boven de 35 graden.
14: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar...
14: De tijdloze.

0: sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij werkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
3: Are you ready to party?

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.
7: De tijdloze.
9: I am.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
5: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
6: Het wordt bloedheet de komende dagen. Het Nationaal Crisiscentrum zit vandaag samen over de hitte van de komende dagen. Experten gaan er bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden, zeker omdat het 's nachts niet echt afkoelt. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En in steden kan dat nog erger zijn dan op het platteland, zegt het KMI.
7: Te weten is ook dat in stedelijke gebieden de temperatuur vaak ook nog enkele graden hoger, tot wel 5 graden of meer hoger kan liggen. Door het stedelijk hitte-eilandeffect, als er weinig wind is en ook een heldere hemel, wat effectief ook verwacht wordt. Het zijn ook meestal de mensen die in appartementsgebouwen wonen en vaak ook geen airconditioning hebben, die dan zeer kwetsbaar zijn, ja.
6: En nu het zo warm is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Zwemplekken die nu betalend of gereserveerd zijn voor sportclubs, moeten volgens hen voor iedereen toegankelijk worden. En er moeten ook meer zwemzones komen in kanalen en waterlopen, zegt Groen-voorzitter Eamon Horsch.
8: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is: waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak, spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen. En wat toezicht.
6: De stad Gent verbiedt het gebruik van de AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de computers van het stadspersoneel. Dat meldt de krant morgen. Met Grok kan je bijvoorbeeld chatten en beelden maken. Het is de AI-bot van Elon Musk. DeepSeek is een Chinees systeem. De stad maakt zich zorgen om de veiligheid en heeft ook ethische problemen, vertelt deze schepen van digitalisering.
9: Concreet bij Grok gaat het over opspraak, wegens het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Bij DeepSeek gaat het over data, ingevoerde data die opgeslagen werd op Chinese servers en waar eigenlijk bijzonder weinig transparantie is over wat daar concreet mee aan het gebeuren is.
6: Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse droneaanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. Het kan op sommige plaatsen nog wat onweren, maar meestal is het licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee en 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
10: De tijdloze.
11: Geen blabla, wel de hele werkdag, alleen maar...

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: We gaan met de tijdloze radio deze week terug naar het jaar 2006. Ons Golden Year. En in dat jaar slaan zanger CeeLo Green en producer Danger Mouse de handen in elkaar onder de naam Gnarls Barkley. Met een debuutsingle Crazy winnen ze direct de jackpot. Het wordt een nummer 1 hit in een tiental landen. Het nummer wordt in Groot-Brittannië de eerste single die de top haalt, uitsluitend op basis van downloads. Daarna blijft hij 9 weken op de hoogste plaats staan. Crazy is dat. Gnarls Barkley is dit.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
9: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
14: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: De tijdloze.
16: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2. Gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Er moeten meer.

0: meer plaatsen komen om te zwemmen. Nu het zo warm is, wil de partij Groen dat er dringend meer openbare zwemplekken komen om te verkoelen. Zwemplekken die nu betalend zijn of gereserveerd zijn voor sportclubs, moeten volgens hen voor iedereen toegankelijk worden. En er moeten meer zwemzones komen in kanalen en waterlopen, zegt Groen-voorzitter Eamon Horsch.
1: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is, waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak spijtig genoeg, nergens of bijna nergens. Maar dat kan wel perfect. Die plekken bestaan. We moeten gewoon een ladder voorzien, zodat mensen veilig binnen en buiten de zwemzone kunnen stappen en wat toezicht.
0: Vlaams minister van Sport Annick de Ridder laat weten dat ze bekijkt waar er nieuwe zwemzones kunnen komen, maar dat er wel grondig gecontroleerd moet worden of het wel veilig is. De stad Gent verbiedt het gebruik van de AI-toepassingen Grok en DeepSeek op de computers van het stadspersoneel. Met Grok kan je bijvoorbeeld chatten en beelden maken. Het is de AI-bot van Elon Musk. DeepSeek is een Chinees systeem. De schepen van digitalisering, Hafsa El-Bazioui, legt uit waarom ze die beslissing nam.
2: Het ging over ethische principes, maar het ging ook over veiligheidsrisico's. Denk maar aan het opslaan van data waar geen transparante informatie over is wat met die data gebeurde. En het ging ook over Grok die eerder dit jaar al in opspraak kwam door het genereren van seksueel getinte AI-beelden.
0: In kazerne Dossin in Mechelen zal je binnenkort alle namen kunnen horen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van daaruit gedeporteerd werden naar concentratiekampen. Het museum heeft alle namen laten inlezen. In totaal gaat het om meer dan 25.800 namen. Het inlezen begon 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon er een inspreken. De Dossin-kazerne wil zo de slachtoffers blijven herinneren. Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. Deze voormiddag kan het op sommige plaatsen nog onweren. Daarna is het meestal licht bewolkt en warm. 28 graden aan zee, 32 graden in het centrum van het land. En dan de rest van de week blijft het zonnig en erg warm met maxima boven 35 graden.
3: Bla bla bla bla bla
4: bla bla bla bla bla bla bla bla.
5: De tijdloze.
6: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
7: De tijdloze.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Zaterdag op Edegem Zomert in

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het klokje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Spanje.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
7: De alarmfase wordt afgekondigd voor de hitte. Dat heeft dus alles te maken met de hoge temperaturen en ook de hoge ozonconcentraties. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen. Het is nog maar de tweede keer dat dit in ons land gebeurt. De vorige keer was in augustus 2020. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
8: Denk aan voldoende drinken, eten vermijden, geen inspanningen te doen. Maar het is vooral voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Denk aan gepensioneerde mensen die alleen wonen. Kinderen, daar maken we natuurlijk ons wel wat zorgen en kan deze hitte wel een impact hebben op de gezondheid van deze mensen. Vandaar ook dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet eens langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Eens een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is en ze ook benadrukken dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld te drinken.

0: Vanaf vandaag kan je op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen komen. Die tellers vind je nu terug op mypension.be, zegt de pensioendienst.
1: Sta je heel dicht bij je pensioen, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
0: De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt dat. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom gereden zijn. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Op het schiereiland de Krim, dat door Rusland bezet is, zitten grote delen zonder elektriciteit na Oekraïnse drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. De bedoeling is om de oorlog voelbaar te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. En de Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz tijdens de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt af van het resultaat van die onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld dat de Amerikanen jarenlang hebben geblokkeerd en nu vrijgeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Hij zegt wel dat het overleg met de VS al goed is verlopen en dat er nu vooral gepraat wordt over de minst omstreden zaken. Nu nog vrij veel wolken, later vandaag zonnig vanaf het westen en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden dan. Een lokaal onweer is mogelijk, vrijdag tot 39 graden. Bla bla bla bla
2: bla bla bla bla bla bla bla. De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: Op de tijdloze radio worden veel genres gedraaid en in het Golden Year 2006 is het niet enkel pop wat de klok slaat, ook de dansante liefhebbers komen aan hun trekken. Zo zullen de Franse Justice een nummer van Simeon remixen en dat wordt een dikke hit. En nog altijd een graag geziene sfeerbrenger op de dansvloer overal te landen. We are your friends, dit is Justice en Simeon.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 2006.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: De tijdloze.
6: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: De tijdloze live.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De tijdloze.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: De alarmfase voor hitte en ozon is afgekondigd. Het Nationaal Crisiscentrum zat samen over de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties tijdens de hittegolf in ons land. De komende dagen wordt het nog heter. De alarmfase moet mensen duidelijk maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten aanpassen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
6: Het allerbelangrijkste is toch het drinken, voldoende water drinken. En als je uw woning verlaat, ook al gaat het om een zeer kleine verplaatsing met de wagen, neem altijd een fles water of een drinkfles mee. En voor het overige zijn de evidente dingen vermijd, bijvoorbeeld fysieke inspanningen, draag een petje als je buiten gaat en zoek de koelte op in de mate dat het mogelijk is.
5: Vanuit de nationale overheid worden er geen bijkomende maatregelen opgelegd. In de Haan aan Zee is een man van 56 uit Antwerpen omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden zijn lichaam gisteravond op straat in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Op mypension.be kan je nu de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus

0: raadplegen. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Door de pensioenbonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Om de malus te vermijden moet je aan een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar komen en ook over de hele loopbaan aan 7020 gewerkte dagen. Die tellers vind je dus nu terug op mypension.be, zegt de pensioendienst.
1: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn twee voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
0: En het lijkt erop dat veel mensen al gaan kijken, want de website heeft wat technische problemen. En bij een Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. Dat gebeurde bij klaarlichte dag met ballistische raketten. Er zouden ook meer dan 10 gewonden zijn, onder wie enkele zwaar gewond. Het Oekraïnse leger heeft dan weer grote delen van de Krim, dat door Rusland bezet wordt, zonder elektriciteit gezet door drone-aanvallen. Afgelopen nacht werd er ook een olieterminal aangevallen. En de Iraanse ambassadeur bij de VN zegt dat de straat van Hormuz tijdens de eerste 60 dagen van de onderhandelingen met de Verenigde Staten open zal blijven en dat er geen tol gevraagd zal worden. Wat er daarna gebeurt hangt af van het resultaat van die onderhandelingen. De ambassadeur ontkent wel dat er met het Iraanse geld, dat de Amerikanen jaarlang hebben geblokkeerd en nu vrijgeven, Amerikaanse landbouwproducten zullen worden gekocht. Nog vrij veel wolken, later vandaag zonniger en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden dan. Een lokaal onweer is ook mogelijk, vrijdag zelfs tot 39 graden.
2: De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar...
2: De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Dat wou niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle

0: de tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
4: Are you ready to party?

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
8: 4000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Kessie, Keno, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De tijdloze.
14: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
6: De alarmfase voor hitte en ozon is van kracht. Het Nationaal Crisiscentrum zat samen over de hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties tijdens de hittegolf in ons land. De komende dagen wordt het nog heter. Die alarmfase moet mensen duidelijk maken dat de situatie ernstig is en dat ze onder andere genoeg moeten drinken, zware inspanningen moeten vermijden en zich ook moeten beschermen tegen de zon. Het crisiscentrum roept ook op om te zorgen voor de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen. Maar de nationale overheid legt geen extra maatregelen op, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
7: Het is aan de sectoren en aan de lokale bestuur om te gaan kijken in functie van de realiteit van welke maatregelen moeten hier genomen worden die aangepast zijn aan de situatie zoals ze zich aandient, maar vanuit nationaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd.
6: De vorige keer dat de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd werd was in augustus 2020. Door het warme weer rijden er tot en met vrijdag 8 extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat het tot dan heel druk zal zijn richting de kust en voorziet daarom 4 extra heenritten en 4 extra terugritten naar Oostende en Blankenbergen. In De Haan aan zee is een man van 56 uit Antwerpen omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden zijn lichaam gisteravond op straat in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog onduidelijk. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valerie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar man meer dan 1200 stiekem genomen naaktfoto's van haar deelde op het internet. Ze diende 4 jaar geleden al klacht in, maar wacht nog altijd op een proces.
8: Ik hoop vooral dat er een echte veroordeling komt. Je hebt daarmee zoveel schade berokkend. Niet alleen op het moment zelf, maar over de rest van mijn leven, over het leven van de kinderen. Ik wil ook niet dat andere vrouwen dat nog moeten meemaken. Of daarvan hoop ik echt dat iets kan bewegen. Dat er iemand kan gaan opstaan voor alle andere vrouwen die dagelijks op die manier misbruikt worden. En ik vind dat zo onrechtvaardig.
6: Wie zich herkent in dit verhaal en daarover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. En de keizer en keizerin van Japan zijn begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan ons land. België en Japan.

0: van 460 jaar diplomatieke relaties. Vandaag bezoeken ze Brussel. Ze werden ontvangen op het Koninklijk Paleis en daarna in het stadhuis op de Grote Markt. Straks bezoekt de keizer nog de premier en het parlement. Vanavond is er ook een staatsbanket in het kasteel van Laken. Zonnig en tot 32 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon. En dan tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. Vrijdag halen we zelfs tot 39 graden.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solde, mijn schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: Op de tijdloze radio verkiezen we deze week 2006 als Golden Year. En in dat jaar komt de lang verwachte tweede soloplaat van Justin Timberlake uit. Future Sex Love Sounds. Een plaat die hij terug samenmaakt met Timbaland. En dat is te horen. Genietbare popplaat met een onvervalste banger op de dansvloer Sexy Back. Zijn grootste hit uit zijn carrière. Come on Justin, bring it on.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2006.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: De tijdloze.
7: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: De tijdloze live.
4: Makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Doe, doe, doe.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is ge...
5: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
14: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
16: Er komen ticketcontroles op het perron. De NMBS zal de vervoersbewijzen van reizigers strenger controleren, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons. Als je daar dus wacht op een trein, moet je al een geldig ticket kunnen tonen. Anders word je als zwartrijder beschouwd en beboet, zegt de NMBS.
17: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en ook maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
16: De strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop op de trein. Vanaf 1 juli kan je geen ticket meer kopen bij de treinbegeleider. Een speurder van de gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld voor onwettige opzoekingen. Hij krijgt een voorwaardelijke straf van 10 maanden cel en ook een voorwaardelijke boete. Volgens de rechtbank zocht hij mensen op zonder dat dat nodig was voor zijn werk. De man moest in 2007 al eens voor de rechter komen voor onwettige opzoekingen. Toen had hij geen straf gekregen. De speurder deelde ook informatie over gerechtelijke onderzoeken met anderen. Hij had ook naaktfoto's bewaard die op de gsm van een verdachte stonden. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valérie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar partner meer dan 1200 stiekem genomen naaktfoto's van haar deelde op het internet. Ze diende 4 jaar geleden al klacht in, maar wacht nog altijd op een proces. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zegt dat veel slachtoffers van digitaal seksueel geweld dit ervaren.
18: Ik denk dat we ons ook zeer bewust moeten zijn dat justitie dit niet alleen zal kunnen. En dat ook de grote internetspelers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben en dat we echt moeten evolueren naar een systeem waarbij er kan preventief vermeden worden dat dit soort beelden verspreid worden zonder de toestemming van de personen die zich op die beelden bevinden.
16: Wie zich herkent in dit verhaal en daarover wil praten, kan terecht bij hulplijn 1712. En in het federaal parlement heeft de meerderheid een debat en een stemming over een uitbreiding van de abortustermijn verhinderd. Oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarvoor een voorstel ingediend. Dat zou normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. De oppositie is kwaad en zegt dat het parlement buitenspel wordt gezet, alleen maar door onenigheid binnen de regering over die abortustermijn. Zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en donderdag tot 37 graden. Een lokaal onweer is dan ook mogelijk. En vrijdag wordt het tot 39 graden.

0: tijdloze.
1: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar... De tijdloze.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Ik hoor weer elke boodschap.
8: Oma, ik moet pipi doen.
7: Ook de kleinste.
8: Allee, oma.
6: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.
5: Ja, remember back on the...

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

0: kraakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
6: Vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze hebben met de Europese Commissie gepraat over de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar Afghanistan. De 5 vertegenwoordigers hebben van Buitenlandse Zaken een visum voor 1 dag gekregen, alleen geldig vandaag. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was ook zelf niet happig om de 5 een visum te geven, maar kon haar eigen zeggen niet weigeren, omdat de Europese Commissie nu eenmaal in Brussel zit. De NMBS gaat de vervoersbewijzen van reizigers strenger controleren, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons. Als je daar dus wacht op een trein, moet je al een geldig ticket kunnen tonen. Anders word je als zwartrijder beschouwd en beboet, zegt de NMBS.
7: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en de maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
6: Die strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop op de trein. Vanaf 1 juli kan je geen ticket meer kopen bij de treinbegeleider. Om aan de hitte te ontsnappen zijn er mensen die verkoeling zoeken in vijvers en kanalen. Maar dat is niet overal toegelaten en het kan ook gevaarlijk zijn. In Turnhout in de provincie Antwerpen patrouilleert de politie om wildzwemmers uit het water te halen.
8: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitgeven. Maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming in koud water.
6: In Frankrijk zijn al 40 mensen verdronken sinds het begin van de hittegolf daar vorige donderdag. Dat zegt de Franse premier. Het gaat vooral om jongeren die vaak gaan zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. In Frankrijk zijn noodplannen uitgewerkt om de hittegolf aan te kunnen. Want in het zuidwesten worden pieken tot 44 graden verwacht. In meer dan de helft van Frankrijk geldt code rood. Dat is nooit eerder gebeurd. En ex-Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Matsou op, die ontslagen werd na het seizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Sinds vorig jaar zat hij zonder club. Nu tekent hij een contract voor 2 seizoenen bij OHL. Zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en donderdag kunnen we 37 graden halen. Er is dan ook kans op onweer. En vrijdag kan het tot 39 graden warm worden.
1: De tijdloze.
5: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
0: De tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: Come in, Mr. DJ.
1: De tijdloze Golden Years
2: 2006.
3: Ook in ons Golden Year 2006 moeten we het hebben over de boss, Bruce Springsteen. Want na The Rising volgt de soloplaat Devils in Dust dat jaar. Maar hij richt ook de Seeger Sessions Band op. Een soort folkfanfare waar hij We Shall Overcome mee opneemt. Een plaat waarop de singer-songwriter uitsluitend nummers covert die eerder door activist en volkszanger Pete Seeger werden gezongen. Een ode aan de Amerikaanse folk. Een deel van de bandemuzikanten komt daarna terecht bij de alomgekende en geprezen E Street Band. Dit is Pay Me My Money Down at We Shall Overcome. Dit is Bruce Springsteen.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2006.

0: Hut is donderdinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Sway, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Barbecue topper in promo.
4: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg iemand een tom?

0: De Tijdloze live.
1: Wilt met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: Sommige crèches en scholen sluiten door de hitte. Vandaag is de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. De regering roept op om geen zware inspanningen te doen, genoeg water te drinken en ook extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen zoals ouderen of kinderen. Bij Helan Kinderopvang, de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, sluit morgen 1 op de 3 crèches vanaf de middag, want het is te warm in de crèches, zegt directeur Philip Standaert.
5: We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
4: Ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Sommige scholen gaan ook volledig dicht omdat het te warm is in de klassen. In Hoegaarden, in Vlaams-Brabant, stellen bedrijven hun vergaderzalen met airco ter beschikking, zodat de lessen van de gemeentelijke basisschool toch kunnen doorgaan. Deze leerlingen zijn blij met hun nieuwe, frisse leslokaal.
6: Ik vind het wel leuk, omdat de mensen zijn hier echt super lief en vriendelijk. En ze hebben ook water klaarstaan voor als je geen water meer hebt. En dat is heel lief.
7: Ik vind het hier lekker koel en fris en zalig om... Ik zou er zelfs in willen slapen.
6: Dat is niet zo leuk om dan in de klas te zitten, want dan zweet je heel hard.
4: Verkoeling tegen de hitte zoeken in vijvers en kanalen is niet overal toegelaten en het kan ook gevaarlijk zijn. In Turnhout in de provincie Antwerpen patrouilleert de politie om zulke wildzwemmers uit het water te halen.
8: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitschrijven, maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en koud water.
4: In Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest tussen de Europese Commissie en 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Die gingen over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun thuisland. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar er is ook ongerustheid over hoe teruggestuurde asielzoekers daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. De VN waarschuwt dat zij mogelijk gefolterd zullen worden. Het Europees Parlement is voor de invoering van een digitale euro. Dat moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar daarvoor gebruiken we meestal Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken, zegt de Nationale Bank.
9: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wil betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
4: En ex-Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Simons volgt daarmee Felice Mazou op, die ontslagen werd na het seizoen. Simons was eerder ook al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Hij tekent nu een contract voor 2 seizoenen. Vanavond en vannacht helder weer. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag halen we tot 37 graden met lokaal ook een warmte-onweer. Vrijdag komt de piek van de hittegolf met 39 graden en enkele onweersbuien.
3: De Tijdloze. Poep-up, Stijn van de Voorde.
10: Zeg, kunnen we allemaal een beetje rustig blijven over die zomerse temperaturen? Het is op zich gewoon mooi weer. Laten we het zo samenvatten. En al die mensen die plots gaan sluiten en flauw gaan vallen. Laten we het niet overdrijven. Laten we blij zijn met de zomer die op volle toeren draait. En vergelijkend met de mannen van Kasebin, die stonden ooit echt in brand. Dat was een pak erger. Goedemiddag. De Tijdloze.

0: Kasabian and Fire.
1: De tijdloze.
0: Vorig jaar, toen mochten we de allerlaatste dagen van het jaar doorbrengen in de stad Oostende. En het was een groot succes. We waren daar met de tijdloze countdown. Dat wil zeggen dat we daar aan het aftellen waren naar de laatste dag van het jaar, 31 december. En dan heb je de tijdloze 100. Voor het eerst hebben we toen uitgezonden live vanuit Oostende. Het was een groot succes. De mensen daar zagen het volledig zitten. Muziek was superbelangrijk in Oostende. En dat was het gedurende die dagen nog meer. En we hebben daar pubquizzen georganiseerd. We hebben daar een aantal activiteiten rond tijdloze muziek gedaan. En er was ook gewoon heel veel muziek in de stad, omdat we daar nu eenmaal aan het aftellen waren naar die laatste 100 platen. Wel, het goede nieuws is dus dat we dat dit jaar opnieuw gaan doen. De tijdloze countdown en de tijdloze 100 gaan we opnieuw live uitzenden vanuit Oostende. Een interessante muziekstad waar heel veel volk is in die periode en waar iedereen ook welkom is om met ons mee af te tellen. En een van die activiteiten die er ook dit jaar weer te doen zal zijn, zal ons tijdloos tribute festival zijn. Vorig jaar was het helemaal uitverkocht in de Cortec Dome in Oostende. En dit jaar gaan we nog een schep bovenop doen, want er komt een extra band bij zondag 27 december. Dan zal het dus gebeuren. En wie zijn dan de acts die daar zullen spelen? Wie zijn de tribute bands die op de best mogelijke muzikale manier een ode zullen brengen aan goede tijdloze artiesten? Wel, die hebt bijvoorbeeld deze band. Could you be love? Je hebt de Roots Riders uit Nederland en die spelen dus perfecte Bob Marley reggae. Dan heb je ook nog deze. Reizen, reizen. Zij spelen de muziek van Rammstein. Oasis. Live zien, het wordt een uitdaging. Het is en blijft een uitdaging. Maar we kunnen al zeker zeggen, op 27 augustus zijn ze erbij. Oasis speelt de muziek van Oasis. En dan heel interessant, Mind to Mode, zo heten ze. En ze spelen muziek van U2, Simple Minds en Depeche Mode. Dus je krijgt het allerbeste van U2, het allerbeste van Simple Minds en het allerbeste van Depeche Mode. De jaren 80 gaan nog nooit zo goed geklonken hebben in Oostende. En High Voltage is dan weer een band die de muziek van AC/DC perfect speelt. Met de beste muzikanten daarbij, goed gezongen en veel show. En dat zal er dus bij zijn. Goede muziek, veel show en veel sfeer zoals vorig jaar. Vorig jaar helemaal uitverkocht dus. Dus wees er op tijd bij. Je kan nu al tickets kopen. Ga daarvoor naar het tijdloze kanaal op VRT Max. En dan weet je hoe dat allemaal gaat. Oostende, dat is opnieuw dus de place to be dit jaar. We kijken uit naar Oostende en zijn strand. Zoals Louis Neefs dat ook ooit heeft gedaan.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.
3: De tijdloze.

Elvis Costello en zijn Oliver's Army. Het goede nieuws is ook dat Elvis Costello naar de AB komt, maar ook zal hij te zien zijn op Rockwerchter. En als je er gratis bij wil zijn, slechts één tip. Luister vrijdag naar De Tijdloze, want dan geven we een hele dag tijdloze tickets weg voor de beste tijdloze artiesten die deze zomer op onze festival spelen. En dat zijn er dus gigantisch veel. Niet alleen festivals, maar ook eendagse festivals. Je hebt de Lokersfeest, waar onder andere Lenny Kravitz zal spelen, waar de Human League zal spelen. Je hebt Rockwerchter. Je hebt een hele hoop zeer interessante artiesten. Ze spelen in ons land. Je kan er dus gratis bij zijn. Het enige wat we dus aanraden is vrijdag een hele dag luisteren. Van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En liefst ook nog langer. Wie vanavond in de buurt van Leuven woont, ook goed nieuws, want de Wailers spelen daar. Ze gaan daar een Positive Vibration album van 50 jaar geleden vieren, met onder andere dus dit nummer op.

0: 50 Years of Positive Vibrations, zo heet het concept vanavond. De Wailers zullen dus zonder Bob Marley in Leuven spelen. Als je tickets hebt, veel plezier. Als je geen tickets hebt, wel, dan is het net te laat, want het is helemaal uitverkocht. Dus je zal moeten tickets swappen of gewoon thuis luisteren naar De Tijdloze, wat altijd een goede optie is. Dadelijk gaan we naar het Golden Year, dat is 2006 met We're From Barcelona.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Het is een one-hit wonder uit ons golden year. I'm from Barcelona was de naam van de band en de titel van het nummer We're from Barcelona.
1: De tijdloze. Golden Years
2: 2006.
0: Oh, en 2006 brachten de Beatles een nieuw album uit. Wat opvallend was, want de helft leefde er nog van. Het had alles te maken met het feit dat er in een casino in Las Vegas, de Mirage, daar startte Love. Dat is een grootschalige, heel theatrale show waarin de muziek van de Beatles werd gebruikt in combinatie dan met acrobatiek, met dans, met visuele effecten. En die première ging dus in 2006 in première in een speciaal gebouw dat echt specifiek daarvoor werd gemaakt. Uiteindelijk heeft die show gelopen tot 2024. Ik ben er zelf ook eens naar gaan kijken. Het was spectaculair. En vooral ook, elke zetel in dat theater had aparte boxen. En daarin hoorde je een gloednieuwe soundtrack. Dus wat men gedaan heeft, is men heeft de nummers van de Beatles genomen, een beetje uit elkaar gehaald en dan die weer in elkaar geknutseld. En het was niet de mensen die zich daarmee bezighouden heeft. Het was George Martin, je weet wel, de producer van al die Beatles-nummers in de jaren 60, en zijn zoon Giles. En dan hebben ze het voorgelegd aan de nog levende Beatles, of de vrouwen of ex-vrouwen van hen, en zij hebben dan de toestemming gegeven om het zo te gebruiken. Het was een mashup, zo kon je het zien. Of bepaalde versies die kregen plots andere instrumenten toegevoegd. Strijkers bijvoorbeeld. En een van de allerschoonste versies die je op het Love-album kan terugvinden, trouwens een album dat op 5 heeft gestaan in de Amerikaanse Billboard, een van de bestverkopende albums van het jaar 2006. Een van de mooiste nummers die er dus op terug te vinden is While My Guitar Gently Weeps. De Love-version bevat strijkers en het is superschoon. Dus ik ben heel blij dat dit een goede reden is om het nog eens te spelen. De Beatles uit het album Love uit 2006 met de gloednieuwe versie van While My Guitar Gently Weeps.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2006.

Summer Times is officieel begonnen en je voelt het ook aan alles. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken, maar we voelen het. En als je het voelt, dan moet je het gewoon laten gebeuren. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince en Summertime. En de Summertime komt eraan. Daarbij komen ook de allerbeste tijdloze artiesten naar ons land. Je kan ze gratis gaan bewonderen. Gewoon vrijdag luisteren. En dan maak je kans om bijvoorbeeld naar Lenny Kravitz te gaan. Of je kan er Elvis Costello op werk te gaan kijken. Het kan allemaal. En je kan ook bijvoorbeeld tickets winnen voor de Lokersfeest op vrijdag 7 augustus. Dan heb je een aantal tijdloze namen die daar spelen. Bijvoorbeeld Editors en ook deze band. Want Suede zal er ook zijn. Dus de jaren 90 gitaar Britpop van Suede zal dus op het festivalterrein in Lokeren te bezichtigen zijn. Je kan gratis tickets winnen. Vrijdag luisteren. Gewoon de hele dag naar de tijdloze Suede.

0: Tot de laatste gitaarsolo van Brian May en ook de laatste klanken van Freddie Mercury. Queen and I Want It All. We zitten op het einde van het schooljaar ook, om in die termen nog eens te spreken. Alice Cooper schreef er ooit een nummer over en je hoort het dadelijk.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: De tijdloze.

Dat is het belsignaal waar iedereen op zit te wachten, toch, als je nog op school zit. Ik kan ook vertellen dat het vanavond weer WK is. Dat kan je wel voorstellen. Bijvoorbeeld Engeland speelt tegen Ghana om 10 uur. En om 7 uur dadelijk Oezbekistan tegen Portugal, waar de Glamour Boys aanwezig zijn. En dat is een naadloze overgang uiteraard. De Glamour Boy, Ronaldo, staat weer op het veld. Sommige mensen zijn het er niet over eens of dat een goede keuze is. Maar hij zal er staan en hij zal shinen, al was het maar via zijn gulle glimlach. Living Color en Glamour Boys.

Het is een nummer dat voor heel veel voetballers op het WK geldt. Vanavond heb je Ronaldo die weer aan het werk gaat als de ultimate glamour boy. Living Color was dit. Wie vanavond naar de AB gaat. Wel, gisteren was het fantastisch. The Streets en de AB. Ze speelden eerst een volledig album met al die hits op A Grand on Come for Free. En toen kwam deel 2 met al de hits. En als 15e nummer op de setlist stond ook deze klassieker van The Streets. The Streets en Don't Mug Yourself. Vanavond dus nog eens in de AB.

Swamp Rock, zo noemen ze dat. Creedence Clearwater Revival en Suzy Q. Ik heb nog één nummer en dan nog wel van een artiest die vanavond solo gaat spelen in Antwerpen. En het gaat de moeite zijn, want hij komt hier al vele decennia, mag ik zelf zeggen. En het is altijd de moeite. Ben Harper, in dit geval met een nummer waarbij een sample pikte uit een ander zeer bekend tijdloos nummer. Ben Harper en Mama Strippin'.

0: En met deze van Ben Harper mag ik zeggen, geniet nog van een prachtige, zeer zonnige en zeer warme avond. Dit was Mama's Trippin' en hopelijk doe jij vanavond precies hetzelfde.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst om...
7: De tijdloze live.
6: Op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: De tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: Meer en meer mensen met klachten die gerelateerd zijn aan de hitte, zegt diensthoofd Dries Helsloot.
2: Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
1: Bij Helon Kinderopvang, de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, zijn 1 op de 3 crèches vanaf morgen maar een halve dag open tot de middag. Want het is er te warm, zegt directeur Philip Standaert.
3: We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperatuur te hoog oplopen, hebben besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
1: Ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Sommige scholen gaan ook volledig dicht omdat het te warm is in de klassen. En ook verschillende steden en gemeenten nemen maatregelen. In de stad Brussel is een speciaal team van de politie op stap om extra water uit te delen aan mensen die op straat leven. Alleen vandaag al worden meer dan 500 flessen water uitgedeeld. Het Europees Parlement is voor de invoering van een digitale euro. Dat moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. Voor elektronische betalingen in winkels en online gebruiken we nu meestal Amerikaanse betaalsystemen zoals Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa daar minder afhankelijk van maken, zegt de Nationale Bank.
4: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
1: En in Brussel zijn er vandaag geheime gesprekken geweest tussen de Europese Commissie en 5 vertegenwoordigers van de Taliban in Afghanistan. Die gingen over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun thuisland. Er is veel te doen rond dat bezoek, omdat het Taliban-regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. Maar er is ook ongerustheid over hoe teruggestuurde asielzoekers daarna in Afghanistan behandeld zullen worden. De Verenigde Naties waarschuwen dat zij mogelijk gefolterd zullen worden. Vanavond en vannacht helder weer. Het koelt af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met 39 graden. En ook een aantal onweersbuien dan.
5: Dit is de Tijdloze.

0: autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Hey, Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
3: klinken!
2: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed!
2: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
3: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
3: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De tijdloze dansen. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
4: Are you ready to party?

空间。

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal.
2: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
1: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Pizza Hut.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: De tijdloze.
11: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, Skat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softail. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier in de hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
8: 2 jongeren die verkoeling zochten zijn verdronken. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren gestorven nadat ze gaan zwemmen waren in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verfrissing gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. Op de spoeddienst van het UZ Leuven zien ze de laatste dagen meer en meer mensen met klachten die gerelateerd zijn aan de hitte. Dat zegt diensthoofd Dries Helsloot.
9: Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs...
8: De tijdloze live. De spoeddienst van het UZ Leuven zien ze de laatste dagen meer en meer mensen met klachten... Die

0: De Tijdloze live. Treinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel.
0: Morgenavond stijgt de prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt tot meer dan 1000 euro per megawattuur. Dat is uitzonderlijk veel en heeft alles te maken met de hoge vraag naar koeling. Veel mensen gebruiken hun airco op het moment dat er minder elektriciteit beschikbaar is via zonne- en windenergie en dus van gascentrales moet komen. Alleen mensen met een dynamisch contract zullen die prijspiek mogelijk voelen. Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Orion kwam gisteren vrij met een enkelband en zit nu in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekem in Limburg. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten. Anders moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. Orions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers van Orion, zegt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen bij Orion, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. Hij wil het geld aan het kinderkankerfonds geven. Vannacht koelt het af tot minimaal 17 graden. Morgen en donderdag tot 37 graden met lokaal een warmteonweer. Vrijdag krijgen we de piek van de hittegolf met 39 graden en ook een aantal onweersbuien.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze.
2: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als we willen zeggen in de campen.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: De tijdloze.
5: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laat rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
6: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
5: In Frankrijk werd de voorbije dag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het werd gemiddeld 29...
4: De tijdloze live...
6: wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner.

0: De Tijdloze live.
1: Frankrijk is een kernreactor stilgelegd. Het rivierwater is zo warm geworden dat het niet meer als koelwater voor de reactor kan dienen. En de Eiffeltoren sloot vanmiddag zijn deuren. De hoge temperaturen zijn gevaarlijk voor bezoekers, voor personeel en voor de IJzeren Toren zelf.
2: Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise autant que possible mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés.
1: De Franse economie draait in een langzamere versnelling omdat veel personeel op het heetste moment van de dag niet hoeft te werken. Zij werkgeversvoorzitter Patrick Martin. In het Franse parlement zijn de regels versoepeld. Mannelijke parlementsleden hoeven geen jasje en geen stropdas meer aan, zoals normaal verplicht is. Dagblad Le Parisien vergeleek de Franse temperaturen met elders. In Parijs is het nu even heet als in Dubai en in Toulouse even heet als in New Delhi in India.
3: In Frankrijk zijn intussen ook al 40 mensen verdronken sinds de hittegolf vorige week begon. En op het WK voetbal speelt Portugal op dit moment tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft staat het 3-0 voor Portugal dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Hij is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een honderdtal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
2: De VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu er een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.
2: Voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En voetbalclub Anderlecht heeft Vitor Bruno aangesteld als nieuwe trainer. De Portugees ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Hij volgt Jeremy Taravel op, die opnieuw assistent wordt. De 43-jarige Bruno was tot nu toe vooral actief als assistenttrainer in Portugal. En was in het seizoen 2024-25 ook even actief als hoofdcoach bij eerste klasser Porto. Sindsdien zat hij zonder club. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel even af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes. Maar die daling is beperkt. UPS heeft vestigingen in Diegem en Lummen. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
2: De Iraanse nationale ploeg zal in aanloop naar hun volgende WK-wedstrijd tegen Egypte 2 dagen in plaats van 1 dag in de VS mogen blijven. Dat heeft de Amerikaanse overheid beslist, melden Amerikaanse media. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten mocht Iran tot nu telkens 24 uur in de Verenigde Staten blijven. Het basiskamp van Iran ligt daarom ook in Mexico. Het nationale team voelde zich onheus behandeld en de Iraanse voetbalbond dreigde daarom eerder ook al met een officiële klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op dat WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Een verslag van Nicolas de Brabander.
4: Een nieuwe dag op het WK, een nieuw record dat is gesneuveld. Want gisteren werd Lionel Messi dankzij 2 doelpunten topschutter aller tijden op het WK. Dus kon eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo niet achterblijven. Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo vandaag dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: De tijdloze live.
2: In van Algerije en is daardoor ook uitgeschakeld voor de volgende ronde. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dit is de tijdloze.

0: Feitloos.
1: Hallo, this is Richard Thompson.
2: Hi, this is Donald Fagan.
3: Hi, this is Walter Becker.
4: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
5: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij twee Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger sinds het begin van het conflict. De schade wordt geschat op bijna $1,4 miljard. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
2: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar dat die daling ook beperkt is. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En op het WK voetbal speelt Engeland op dit moment tegen Ghana. Bert Sterks, hoe staat het daar?
4: Het is nog altijd 0-0 in Engeland-Ghana en ook een echte 0-0 wedstrijd. Want Ghana speelt met een laag blok, maakt geen aanstalten om vooruit te voetballen. Zelfs op de counter komen ze er niet uit. En Engeland op zijn helft is zeer ongeïnspireerd. Beter is voetbal te traag, er is te weinig beweging, te weinig 1 tegen 1 die ze kunnen winnen. En zo komt het dat we in die eerste helft geen enkele, maar dan ook geen enkele grote kans hebben genoteerd. De ploeg die wint is zeker van een plek in de volgende ronde, maar voorlopig blijven ze dus steken op 0-0.
2: Dankjewel Bert. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Er is een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van die storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer die treinen opnieuw kunnen rijden. De impact op het treinverkeer van en naar ons land is voorlopig beperkt. De laatste treinen van Welkeraad naar Aken, die werden dinsdagavond geschrapt en vervangen door bussen. In Nederland wordt het ook een moeilijke dag voor treinreizigers. 'S Ochtends is er daar een spoorstaking. Die begint straks om 4 uur en zal duren tot 8 uur 's ochtends. De Nederlandse spoorbonden voeren die actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de ochtendelijke staking zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. We blijven in Nederland, want daar is een aap ontsnapt uit dierenpark de Beekse Bergen. Het dier is wellicht al weg sinds zaterdag. Het is al een aantal keren gezien in de omgeving van het park, maar vangen lukte nog niet. Hoe de aap ontsnapt is, is niet duidelijk, want de aap leefde op een eiland, omringd door water. Maar mogelijk is het de gracht overgezwommen. De aap is niet gevaarlijk, maar het park zegt wel dat het niet de bedoeling is dat mensen het dier zelf proberen te vangen. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Ghana speelden de Engelsen 0-0 gelijk. Een verslag van Bert Sterks.
3: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de buiken tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
2: En de volgende match is alweer begonnen in Toronto, Canada. Speelt Panama tegen Kroatië. En er staat best wat druk op de ketel, want Kroatië moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Ze zijn er 2 minuutjes geleden aan begonnen. Het is daar ook nog altijd 0-0. Het weer nog blijft droog vannacht. Minimaal rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we een zoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws van het WK in de app van Sporza.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: De tijdloze live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is warm in België, in Frankrijk, in Nederland, maar de hitte veroorzaakt ook in Italië problemen. In Milaan waren er dinsdag een aantal grote stroomstoringen. Het net kon het grote stroomverbruik niet aan en dat kwam dan weer door het intense gebruik van airco's. Een lokale districtsburgemeester vindt het onaanvaardbaar dat het stroomnet niet betrouwbaar is.
2: È un po' inaccettabile nel 2026 avere degli servizi così che hanno riguardato anche servizi di primo intervento, perché se penso alla polizia locale, al numero di pronto intervento, noi abbiamo avuto tutto in down e anche il comune stesso era in down.
1: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren.